0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minima rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is de...

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
4: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
3: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
5: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
3: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: speelt Bureau Pees, de voorstelling Iets met Boeren, op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren. De gereformeerde kerk van Nieuwendijk houdt op zondag 7 juni een bijzondere buitendienst op het plein van basisschool De Regenboog aan de Hasselmanstraat. De dienst begint om 11:30 en staat open voor iedereen. Voorganger Nico de Lange spreekt tijdens de bijeenkomst over het thema Kom erbij, het is ook voor jou. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Devoot, waarin Matthijs Hoogendijk een belangrijke rol speelt. Bij slecht weer wordt er mogelijk uitgeweken naar een ruimte in de school. De organisatie nodigt zowel kerkelijke als niet-kerkelijke bezoekers uit om de dienst op 7 juni bij te wonen.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: We out.
1: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburgeren begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Common komt een turborotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinetisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de Brede School de Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee, dat is mijn idee.
9: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
14: Met het nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
16: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
15: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
17: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
15: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn

0: regio-info.
1: Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeras pirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com. De bibliotheek Cultuurpunt Altena in Woudrichem organiseert in juni de cursus DigiSterker. Deze gratis cursus is bedoeld voor mensen die meer willen leren over het gebruik van de DigiD en andere online overheidsdiensten. Deelnemers leren onder meer hoe zij een afspraak maken bij de gemeente, toeslagen aanvragen en persoonlijke gegevens bij de overheid bekijken. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en is ook toegankelijk voor niet-leden van de bibliotheek. De lessen worden gegeven op 3, 10, 17 en 24 juni of 10 tot half 12 in de bibliotheek aan het Raadhuisplein in Woudrichem. Aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/digisterker, per e-mail via digitaalhuis@bibliotheekaltena.nl of telefonisch op 085-040-1163.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensie-helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburg in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen-Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio Info.
1: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Fort Giessen staat op zaterdag 6 juni in het teken van de jaarlijkse Slootjesdag. Natuurgidsen van Alternatuur nemen bezoekers mee op ontdekkingstocht langs en in de gracht rond het fort. Met schepnetjes gaan kinderen op zoek naar waterdiertjes en planten. Vervolgens kunnen zij met behulp van een loop onderzoeken welke soorten zij hebben gevangen. Zo leren deelnemers meer over het leven in en rond het water en het belang van sloten in Nederland. De activiteiten starten om 2:30, 3:30, 4:30 en 5:30. Daarnaast zijn de fortgebouwen geopend en kan er over het terrein worden gewandeld. De toegang is gratis en aanmelden niet nodig. Meer informatie staat te lezen op de website alternatuur.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
4: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
3: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
5: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
3: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu 1 uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling.
2: Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 9:30 en 10:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag

0: korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in Eigen Streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburger begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Kromme Nol komt een turborotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor, nu ook, maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Voor afrit Oud-Beierland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk beaand worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijeringweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit de westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pees de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren. In het weekend van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellen tuintelling plaats. Inwoners van Altena worden ook uitgenodigd om 15 minuten lang te tellen welke libellen en waterjuffers in hun tuin voorkomen. De telling helpt onderzoekers meer inzicht te krijgen in het leven van libellen in woonwijken en dorpen. Dat is belangrijk omdat uit de nieuwe rode lijst libellen blijkt dat sommige algemene soorten achteruit gaan. Ook tuinen zonder vijver kunnen geschikte plekken zijn voor libellen omdat ze daar op insecten jagen. Meedoen is eenvoudig. Tel op een zonnig moment de aanwezige libellen en geef de resultaten door via de website tuintelling.nl. Want iedere telling levert waardevolle informatie op.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste plekken moeiteloos doorrijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo heb je een file op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer en 10 minuten. Verder de A12, de Duitse grenscontrole. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk daar. Onbekend hoe lang het gaat duren. Hou rekening met een lokale omleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076 208 2200.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht. File voor Bezel. 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag. Dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
9: Woonidee. Dat is mijn idee.
11: Woonidee in Veen.
9: Aan de Begijnhof bij MyVisTech. Menudag. Alle vismenu's €10,95. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: regio-info.
1: De gereformeerde kerk van Nieuwendijk houdt op zondag 7 juni een bijzondere buitendienst op het plein van basisschool De Regenboog aan de Hasselmanstraat. De dienst begint om 11:30 en staat open voor iedereen. Voorganger Nico de Lange spreekt tijdens de bijeenkomst over het thema Kom erbij, het is ook voor jou. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Devote, waarin Matthijs Hogendijk een belangrijke rol speelt. Bij slecht weer wordt er mogelijk uitgeweken naar een ruimte in de school. De organisatie nodigt zowel kerkelijke als niet-kerkelijke bezoekers uit om de dienst op 7 juni bij te wonen. Stichting Sport en Spel Gehandicapten organiseert op zaterdag 13 juni weer haar jaarlijkse truckerdag. Vanuit Giessen vertrekken ongeveer 100 vrachtwagens voor een feestelijke rondrit door de gemeente Altena. De deelnemers stappen vanaf 9 uur in op het terrein van Van der Stelt Logistics aan de Expeditiestraat in Giessen. De route voert dit jaar door Uitwijk, Almkerk, Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Woudrichem, Rijswijk en Giessen. Langs de route kunnen inwoners de indrukwekkende kolonne bewonderen. Exacte doorkomsttijden zijn niet bekend, maar de vrachtwagens zullen zich onderweg duidelijk laten horen met de klaksons en de luchthorens.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburger begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Kromme Nol komt een turborotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 uiteraard voor de Duitse grenscontrole. Nu een file van 6 kilometer en 20 minuten vanaf Zevenaar. Verder ook drukte in Brabant op de A58 naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel. 8 kilometer en 15 minuten. En dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Wesel nog 10 minuten op 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste...

0: regio-info.
1: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Fort Giessen staat op zaterdag 6 juni in het teken van de jaarlijkse Slootjesdag. Natuurgidsen van Alternatuur nemen bezoekers mee op ontdekkingstocht langs en in de gracht rond het fort. Met schepnetjes gaan kinderen op zoek naar waterdiertjes en planten. Vervolgens kunnen zij met behulp van een loop onderzoeken welke soorten zij hebben gevangen. Zo leren deelnemers meer over het leven in en rond het water en het belang van sloten in Nederland. De activiteiten starten om 2:30, 3:30, 4:30 en 5:30. Daarnaast zijn de fortgebouwen geopend en kan er over het terrein worden gewandeld. De toegang is gratis en aanmelden niet nodig. Meer informatie staat te lezen op de website alternatuur.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal staat wel meer dan 100 kilometer file. Wat opvalt is de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 6 kilometer file en maar liefst een half uur vertraging. Verder een file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer en 10 minuten. Voor een spoedreparatie is 1 rijstrook dicht. Dan tot slot nog druk op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AM.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het defilé door het dorp, begeleid door muziek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de radio.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens staan er ook op andere wegen een paar langere files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder 10 minuten extra. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerken dan produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl...

0: sport en bewegen of groenvoorzieningen. Tot en met 22 juni kunnen inwoners hun plannen aanmelden via het participatieplatform van de gemeente. Later dit jaar mogen inwoners ook zelf stemmen op de ingediende ideeën. Volgens wethouder Wendy van Ooyen brengt het inwonersbudget mensen samen en ontstaan zo initiatieven die echt iets betekenen voor de gemeenschap. Meer informatie is te vinden op de website gemeentealtena.nl/inwonersbudget.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburger begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Krommenol komt een turborotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 9 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, veel langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, nu een half uur extra reistijd. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Knopendijl. Een half uur vertraging in 10 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Baudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherpe voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopen Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos. Daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal-Noord en Knopend de Stok. Een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Bij Kolijnsplaat 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot 1,5 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
1: de flitsende 50.
12: Dit is AFM.
13: Dit is de flitsschijf van deze week.
14: Bente met 3-2-1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Frits en de 50, de zevende jaargang, weken nummer 23. En het is de lijst van zaterdag 6 juni 2026. Het is voor de 332ste keer dat de Frits en de 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. 10 oude Frits-schijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 17 zakkers en 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Frits en de 50.
2: Nummer 50.
3: Ik ben een aanslover, een echte vuilgozer.
2: 47.
3: I can't move on, baby doll, ain't no cause.
2: 46.
4: Ik wil je helemaal, ik wil je helemaal, helemaal voor mij alleen.
2: 44.
5: Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje.
2: Nummer 41.
6: Baby, you can say.
0: 6 verdwenen platen, want we hebben trouwens ook nog een platen die opnieuw binnenkomt. En die was ik eventjes over het hoofd gezien. Maar goed, laten we even kijken naar de platen die verdwenen zijn. Allemaal netjes weer op een rijtje gezet door onze Kees. Nummer 50 vorige week nog. Uitslover van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 12 weken genoteerd en 285 punten. 107 punten en 7 weken in de lijst. Dominique Fiek met de Babydoll. Vorige week stond hij op 47. 46 vorige week. Ik wil je helemaal van Monique Smits. Een oude flitsschijf. 9 weken lang stond ze genoteerd en 190 punten. 12 weken in de lijst en 305 punten voor Lil Kleine en Mido laat het lukken. Het nummer heet het lijntje, stond vorige week nog op 44. 41 vorige week, Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 6 weken in de lijst, 65 punten. En 931 punten, 27 weken in de lijst. Shannon Sparrow met Die On This Hill. En die platen die vonden we vorige week dan nog op nummer 38. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we nu van starten met de lijst van deze week. Op nummer 5. Daar vinden we meteen een zakker. Platte kwam vorige week binnen op nummer 48. De nieuwe single van Milk Inc. En die heet Medicine. En 49 is de eerste nieuwkomer. Shannon Sparrow, daar hebben ze alweer. Met het nummer Material Lover.
2: Nummer 49.

0: Shannon Sparrow hoort je met Material Lover. En dat is deze week binnengekomen op nummer 49. Nummer 48, die komt van 49, staat al 4 weken genoteerd. Donnie en Senna met Waar blijf je nou?
1: Ik

Waar blijf je nou? Donny Hoddy hier samen met Senna. Deze week op nummer 48 van 49 afkomstig. En de plaat die zat inmiddels al 4 weken genoteerd in de flitsende 50. De volgende plaat die komt in de 12e week opnieuw binnen. En dan hebben we het over Midnight Sun van Sarah Larsson.

Midnight Sun. Sarah Larsen in de 12e week opnieuw binnengekomen in de Frits in de 50. Ik ben benieuwd hoe lang ze het deze keer vol gaat houden. Nummer 46, dat is een plaat die vorige week nog 45 stond. 21 weken genoteerd. Be Mine, dat is de single van de kameraden. Die slaan we over. Nummer 45 gaan we wel draaien. Dat is een nieuwkomer. En dat is de Frits schijf van vorige week. Vanessa Paradis. Yeah, yeah, yeah.

Vanessa Paradis komt deze week binnen op nummer 45. En dat was dan de flitsschijf van vorige week. 44, die komt van 40 Miles Away van Offenbach in de 21ste week. En op 43, Sarah Larsen nog een keer.

Westlife van Sarah Larsson staat inmiddels al 26 weken genoteerd in de Flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 43. 42 hebben we weer een uurkomer. Nononk met Lil Kleine en Ewa Safi.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files springen eruit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendijl een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Alleen de vluchtstrook is open. Door de werkzaamheden aan de A4 in West-Brabant staat de file op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Voor Knopend de Stok 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Lunette. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen Raamsdonk-Sfeer en Maden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM.
0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
5: Flitsende 50 die is over zich gaat van 15 naar 40 weer. 50 van 48. Milk Inc. en Madison. 49 nieuw. Eerst nieuw binnenkomers. Shanna Speedo met Matfield Lover. En na 4 weken staat Donnie en Senna nog in de lijst op 48. Kom van 49, waar blijf je nou? 47 is terug van weg geweest in de lijst in 12 weken notitie voor Sarah Lawson en Midnight Sun. En 46 komt van 45 als inplaatsverlies voor Kamrat en Be Mine. Ex-flitschijf is Vanessa Paradis en Les Sapines de Cor. 45, dat is dus een nieuw binnenkomer. Dan 44 van 40 is Miles Away van Offenbach. En Sarah Lawson, Lush Life, na 26 weken op 43 blijven staan. 42 is nieuw, de derde nieuw binnenkomer voor Nuano, Lil Klein en Ewa Savi. En dan op 41 van 34 is Tom Jeu te vinden, 24 Hours ex-flitschijf. Op 40 tot slot is nog een nieuw binnenkomer te vinden voor Shakira en Burna Boy en Die Die.

Deze week binnengekomen op nummer 40, Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die. En dan gaan we verder met nummer 39. En dat is een plaat die van 35 afkomstig komt. Afkomstig is. En die wou even niet starten. Hier is Bare Minimum.

Friskummen en dan Lassa hoorde je met Bar Minium, oftewel de Starboy. 8 weken zijn ze genoteerd en deze week zakken ze weg van 35 naar nummer 39. 7 weken staat deze single van Bruno Mars genoteerd. Risk It All, het zou de opvolger moeten zijn van het nummer I Might, maar deze is nog veel harder op zijn terugweg. Vorige week 33 en deze week nu 38.

0: Chris Gadel van Bruno Mars, 7 weken genoteerd en nu weggezakt van 33 naar nummer 38.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.

De nieuwkomers, eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. 49 was de Material Lover van Sienna Spyro. Op nummer 47 was een plaat die opnieuw binnenkwam in de Flits in de 50. Midnight Sun van Sarah Larsen. En Le Sapin du Coeur van Vanessa Paradis kwam binnen op nummer 45. De Flitschijf van vorige week. Nano, samen met Lil Kleine met Ewa Safa, kwam binnen op nummer 42. En Die Die van Shakira en Burna Boy kwam binnen op nummer 40. En de hoogste nieuwkomer van Jugal en Solta is deze week op nummer 37 nieuw met het nummer Jamaicaan, oftewel Bam Bam.

0: Yummy Gun, Bam Bam. Dat is wel heel duidelijk dat die plaat zo heet. Deze week binnengekomen op nummer 37. Dan de nummer 36, die komt van 25. Staat al 12 weken genoteerd. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I like opinion.

Vorige week kwam ze opnieuw binnen op nummer 42. En nu is in de vierde week doorgestegen naar nummer 35. We hebben het dan over Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Nummer 34, die komt van 30. Max en Andy Grammer.

The Thing I Love. En dat is dan de single van Max en Eddie Kramer. 14 weken staat de plaat genoteerd. En helaas moet de plaat teruggaan van 30 naar nummer 34. De laatste op dit uur wordt nummer 33. En dat is die van Baby Recha en New Religion.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette. 1 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor Made 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
11: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Bij My Visdek, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
13: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
14: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber hoort je samen met Nicki Minaj. 6 weken staan ze genoteerd in de Frits in de 50. En zag je deze week weg van 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, de top 3 van vorige week heb ik eventjes voor je. Op nummer 3, American Girls van Harry Styles. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. En op nummer 1, Fever Dream van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, dan moet je nog zeker 2 uur luisteren. Dan ga je het antwoord weten. Want zover zijn we nog niet. Want we zijn nu pas aanbeland bij nummer 31. En daar vinden we Miss Montreal met Schuilen.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het volgende overzicht van de flitsende 50. 40 is nieuw. Dai Dai, Shakira onder andere en Burna Boy. Fresh Kim en Lassa met Bare Minimum Starboy op 39. En op 38 van 33 is dus ook verlies voor Bruno Mars, Risk It All. En bio binnenkomen nog eentje. Jukul en Solito met Jamaican Bam Bam. 37 nieuw. 36 komt van 25. Is Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En 42 gaat naar 35 stijgen. Taylor Swift in de vierde week. Elizabeth Taylor. 30 naar 34 is voor Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En Bibi Rexha en Faithless in de vierde week. New Legend staat op 33, komt van 36. 27 gaat naar 32 voor Beauty and a Beat. En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj. En Miss Onsie als Express schrijvers zijn er met schuinen op 31 te vinden. 30, het slot van dit overzicht, komt van 28, OG.

Something Perfect, een nieuwe single van No Gene. 4 weken lang zat de plaat en nu genoteerd in de Frits in de 50. En deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 30. En het is een oude Frits schijf. Zonder jou hier.

van Maal Smit en Neil Horan. Ze zijn weer opnieuw aan het klimmen. Deze week maar één plaatsje van 29 naar 28. Een plaatsje die flink zakt. Van 18 naar 27 is deze van Taylor Swift.

Twee platen non-stop, tranen van goud van Arne Blommert samen Zoe Boulevard. 2 weken staat de plaat genoteerd en ging deze week omhoog van 39 naar nummer 29 in de 2e week dus. En 14e week hoorde je al Drive 7.

Open Line van Taylor Swift staat al 25 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week zak ze weg van 18 naar 27. 26, die komt van 15. De nieuwe single van Olivia Rodrigo staat 6 weken genoteerd. En ze valt behoorlijk naar beneden toe. Met andere woorden, Drop Dead. En dat is de titel. I

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburgeren begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Common komt een turborotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is ter zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Borren en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Wat komt er aan ongeluk? 2 rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd voor Rotterdam Feyenoord. 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ik ben vorige week naar de film geweest van Michael Jackson. En mede dankzij die film van Michael Jackson is Billie Jean weer volop in de belangstelling gekomen. En in de derde week staat hij nu genoteerd op nummer 25 van 31 afkomstig. En dat hij slechts 3 weken genoteerd staat, dat komt omdat in 1983 de flitsende 50 nog niet...

gotta be with you. Nou, ik hoop nog dat je langer dan 20 seconden bij mij wilt blijven. Je hoorde de single van Ruben Hillen. En Ruben is de winnaar van de Voice of Holland 2026. Nummer 22, dat is een zittenblijver. Staat al 10 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Jenny Grol.

I'm Good van de Jelly Roll blijft deze week staan op nummer 22. Dan 21, die komt van 14, zat ze 13 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Bazaar met Nacht in Amsterdam.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Richting naar nummer 20 nu in het volgende overzicht. De nummers 10 die we weer gaan doornemen. OG met Something op nummer 30 van 28. En 29 komt van 39. Dat is 10 plaatsen winst voor Aaron Blommet. Zoe Levee met Trainen voor Goud. Dan Drive Safe, Miles Smith, Neil Horn, 14e week, 28 te vinden. En 27 komt van 18, Taylor Swift, Abelite, met als flitsschrijvende ongeveer 25 weken in de lijst te vinden. Olivia Rodrigo, Drop Dead, op 26 komt van 15. En 25 komt van 31, dat is ook wellicht de win voor Michael Jackson, Billie Jean, derde week. 24 blijft 24 ten opzichte van vorige week. Fleming en Meteor in 23 weken genoteerd met Niet Nodig. Ruben Hillen, 20 Seconds, nu op 23, komt van 37. En 22 blijft 22 voor Jelly Roll en I'm Good. 21 dan, van 14 gezakt dus naar 13 weken. De ex-flits schrijft Bazaar, Nacht in Amsterdam. En 20 blijft 20 voor Maxime, Babette en hoe dan ook, 15e week.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 1/2 uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Knoop het Kerensheide, 1/2 uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Knoop het Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal en Knoop het de Stok, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: Kingdom 4, en dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 4 weken zat hij genoteerd en deze week omhoog gegaan van 23 naar nummer 16.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

0: American Girl van Harry Styles stond vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op nummer 2. En Fever Dream van Alex Horner op nummer 1. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, kom je vanzelf het antwoord tegen.
1: Zet de airco aan.
2: De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker.
4: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Maak me nou niet gek. Lil Kleine hoorde je samen met Samuel Welton. 5 weken staan ze genoteerd. En deze week gaan ze weer omhoog van 17 naar nummer 15. Een plaats die ook weer omhoog gaat, dat is deze van Suzanne en Freek. Dankzij hun concerten. Halverwege 26 naar 14.

Je hebt mij van de Kevin samen met Roxy Dekker staat 4 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 13. En ook op nummer 12 vinden we zitten blijven. Robert van Hemert samen met de Donnie en het plaatje heet Moet dat nou?

goed, dat nou van de Robert van Hemert en Donnie staan 18 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 12. Zes weken staat Justin de Wild nu genoteerd met zijn Cheerio. En die blijft staan deze week op nummer 11 in de flitsende 50. En dat is dan toch wel de zomerhit van 2026.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het volgende overzicht flitsende 50 met Maxime en Babette. Hoe dan ook op 20. 19 voor Juste, Jack Style en John. Turn the lights off, 12e week. Dan 18 van 16. Dat is 2 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ex-flitsschrijf zijnde, zij hoort bij mij. En 17 komt van 21 Sam Fender met Olivia Dean en Rainian. 16 dan van 23 is Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de 4e week. Een weekje langer, staat 5 weken in de lijst. Little Kleine, Samuel Welter, maken we nou niet gek op 15. 14 van 26 afkomstig, flinke stijger voor Suzanne Freek. Halverwege, 11e week. En 13 blijft 13 voor Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. 12 blijft 12 voor Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? En 11 blijft 11, Justin de Wild en Sirio. En ook 10 blijft 10, Samber en Homewrecker.

Homewrecker, en dat is dan de single van Sambre. Die blijft deze week staan op nummer 10 en dat in de 15e week. De langst genoteerde is deze week 39 weken in de lijst. Olivia Dean, Man I Need.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensiehelikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd en Lexmond. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Flitsende 50.
1: Nummer 8.

Mr. Know-It-All, dat is dan de single van Daddy Swims. En 7 weken lang zat hij nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week is hij blijven staan op nummer 8. En ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het een veel grotere hit zou worden. Maar helaas, dat is dan toch niet gebeurd.

So Easy to Fall in Love. En dat was dan de plaat van Olivia Dean. Die je hoorde hier zo op de flitsende 50. Even kijken, de plaat die stond 31 weken genoteerd. En zakte van 4 naar nummer 7. En zojuist hoorde je Shakira met Zoo. 19 weken lang zat die plaat genoteerd. En zakte van 5 naar nummer 6. En in de flitsende 50 zijn we nu aangebeland bij nummer 5. Die komt van 9, staat 8 weken genoteerd. Het is Another Future Ring Ultra 54. En het nummer heet Talk to You.

Als ik een leuke plaat heb, deze van Bauza. Magnetic heet het nummer. En stijgt deze week van 6 naar nummer 4. En dat in de 9e week. En ik ben benieuwd of de plaat volgende week nog doorstijgt. Want vorige week was het naar nummer 3 gestegen. Harry Styles met American Girls. Hij staat inmiddels al 12 weken genoteerd. En deze week is hij helaas blijven staan op de 3e positie.

American Girls, deze week blijven staan op nummer 3. Nou, en dan draai je het eigenlijk al. Wat staat er dan op nummer 2? Nou, dat is ook een zittenblijver. 12 weken lang heeft hij al op nummer 1 gestaan. En nu in de 20e week blijven die staan op nummer 2. Bruno Mars, daar heb ik het over met

0: Just March van Bruno Mars. 20 weken lang nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: flitsende 50.
1: Wat we straks de nummer 1 erbij. Nu gaan we aftellen van 10 naar nummer 2. Maar 10, die komt van 10. Blijft ze staan, Samber, Homewrecker. Olivia 10, mijn haar niet. Van 7 naar 9, gezakt met 2 plaatsen. De ex-flitsschijf van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, blijft op 8 staan. 4 gaat naar 7. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 31 weken alweer in de lijst. En Shakira met Zoo op 6 komt van 5. 9 gaat naar 5 voor Another en 54 Ultra en Talk to You. En na 9 weken staat Bauza met Magnetic op 4. En die komt van 6, dat is 2 plaatsen winst. 3 blijft 3, Harry Styles, 12 weken American Girl. En 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 na 20 weken op 2 dus.
0: Nummer 1.
2: En voor de 7-8-1 volgende week nu op de eerste plaats. 4 voor 3 van Alex Warner en hij staat in totaal 13 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl en dan klik eventjes op jouw top 5. Vul je 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een flitsende 50 doen. Dus wat ons betreft, graag tot dan.
0: Flitsende 50. Nummer 1.

0: goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Den Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoop het Bresseplein. 20 minuten oponthoud, 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: Radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
13: Verhagen viert

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburgeren begonnen, uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats van 6:30 tot 9:00 in Bubeklu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkt de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Common-Nol komt een turbo-rotonde met twee rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goed toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van WO-verzoeken en openbaarmaking van informatie te versterken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een 30 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam Prins Alexander een 15 minuten vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woning.

0: tevreden budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof, bij MyVisTech, menudag. Alle vismenu's €10,95.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af en staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en Muidenberg, een kwartier op onthoud, daar staat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn, een 30 minuten extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu...
3: Verhagen viert vrijdag.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Een Apache-gevechtshelikopter van het Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Schilzerijen. De Apache wordt onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt één exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussum en Dalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. En in het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De vondst zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter, er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
9: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
8: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
8: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velperbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
14: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
15: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk.
7: Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
16: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
17: De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
17: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
18: Met nu
17: Joosten in het weekend.

Wat een ontzettend rammer, hè? Je hoorde en in the Grease, moet ik zeggen, van Falls, afkomstig van hun album Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Kwam uit in 2019 en ook deze single dus in de tijd. Ja, er zijn ook allerlei dance remixen van gemaakt, onder andere door de Purple Disco Machine. En dat is natuurlijk niet zo heel raar met zo'n toch al dansbare plaat van de Falls. Ja, op dit moment is het even wat rustig rondom Falls, want frontman van de Falls, die heeft eigenlijk, hij zegt dan zelf, een solo project, die Giannis Filipakis. Maar ja goed, het lijkt eigenlijk best wel weer, vind ik, op Falls. Dus of je het dan echt een solo project kan noemen, weet ik niet helemaal. Ik begreep zelfs dat ook bandleden van Falls dan weer meewerkte aan zijn muziek. Dus dan is het toch een beetje de vraag van hoe kun je dat dan beschouwen. Maar goed, op dit moment dus wat rustiger rondom Falls. Benieuwd wanneer we weer wat nieuw werk kunnen gaan horen van de band. Ik kijk er in ieder geval naar uit met dit soort bangers. Ja, daar word ik in ieder geval wel erg vrolijk van. Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 uit 2019 part 2 kwam overigens later ook in datzelfde jaar nog uit. En daar vandaan hoor je dit dus in the Grease. En daarmee begonnen we deze nieuwe Joosten in het weekend. De komende 2 uur ben ik bij je met veel fijne nieuwe muziek. Ik telde net 15 nieuwe nummers die ik mee heb genomen naar de studio. Onder mijn arm, althans. Dat tracht ik, maar het waren er nogal veel. Hè, ja. Daar ga ik het nodige van aan je laten horen. De komende 2 uur heel veel fijne nieuwe muziek in dit programma Joosten in het weekend. Kevin Joosten. Ja, en eerst even terug naar vorige week. Ook toen kwam er nieuwe muziek uit. In dit geval van de staat. Dit is The Fire.

Mars te vinden op een nieuw album met de simpele titel De Staat, dat op 18 september gaat verschijnen. En een van die nieuwe nummers is The Fire, die we zojuist voorbij horen komen. En de muziek was vorige week en daarmee vorige week ook die aankondiging kwam voor dat nieuwe album. Daarna gaat De Staat op tour. Ja, opvallend genoeg zitten bij al die tourdata, behalve dan het feit dat ze nog een optreden geven, of een tweetal optredens geven in Theater Carré. Die zijn uiteraard uitverkocht. Gaan ze verder niet door Nederland heen, maar ze gaan uitgebreid toeren door Europa met onder andere de UK, Ierland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk. Op een heleboel plekken in ieder geval zullen ze te zien gaan zijn dit najaar vanaf september. En overigens ook op Down the Rabbit Hole, mocht je ze in Nederland willen gaan zien. Op 3 juli zullen ze daar op het podium staan. Maar verder geen Nederlandse clubshows dus aangekondigd door De Staat. En dat allemaal naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe single The Fire. Dus ja, zo meteen nog meer nieuwe muziek voor je onderweg. Dit programma Joosten in het Weekend. Met zo meteen een drietal nieuwe nummers strak achter elkaar.

Easy to Run, hoorde je. Muziek uit het jaar 2002. Toen kwam dit plaatje uit. Band Super Sub, ik zei het al even aan het begin. Zo'n echt typisch Excelsior bandje. En Excelsior bandje, ja, dat Excelsior is natuurlijk een Nederlands platenlabel. En zij hebben heel veel van die hele typische bandjes voortgebracht. Je ziet ook dat dat een hele scene is die daarbij bij hoorde. De zanger van deze band was Felix Magania. Hij is later gewoon als zanger van Mook bekend geworden. En J.B. Myers, die was de gitarist. En die is tegenwoordig gewoon solo als gitarist bekend. En werkt met allerlei andere muzikanten mee. Dus nou ja, op zich een band die heel wat andere muzikanten heeft voortgebracht. En volgens mij nog steeds in dat Excelsior scene veel voorkomt. Dus nou ja, fijne muziek van Super Sub. En Easy to Run, en daarmee gingen we even terug in de tijd. Maar het is tijd geworden om te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. En 14 nieuwe tracks meegenomen naar de studio. En ik laat er een drietal achter elkaar nu aan je horen. Als eerste zometeen nieuwe muziek van de Rotterdamse band Tramhouse. Tijdje stil geweest rondom deze band. En dan brengen ze ook nog muziek uit. Dat heet Blowdiff of zo, denk ik dat ik dat moet noemen. Ja, een beetje een vage titel, maar goed, je gaat hem zometeen horen. En dan hoor je ook wat

Maar ook al een tijdje stil geweest rondom die band. En dan ook nog muziek van wat verder weg. Dogwood Tales, zo heet de band. En Mac Memories, zo heet het nummer. Komt er zo meteen allemaal voor je aan. Drie nieuwe platen achter elkaar dus in dit programma Joosten in het weekend. En als eerste maar die gitaren dus uit de kast gehaald. Voor de Rotterdamse band Tremouse. We maakten mensen kennis in het jaar 2020. En meteen race die ster enorm voor deze band. Toeren door heel Europa. En ook in Nederland zijn ze nog steeds aardig populair. En vandaag dus een nieuwe single uitgekomen. Dit is de nieuwe single

0: Dit is een band die heet Dogwood Tales. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze ook nog niet tot vandaag. Ja, ik zat een beetje te struinen door de nieuwe muziek en kwam bij dit nummer tegen. Nieuwe muziek dus, dat heet Nick Memories. Is een nieuwe single van de band Dogwood Tales. Komen uit Harrisonburg in Virginia. En ze maken dit soort alternatieve country rock, denk ik dat ik wel een beetje zo kan noemen. Sinds 2018, nou iets eerder denk ik, zijn ze bezig. En ze kondigden vandaag naast deze nieuwe single ook een nieuw album aan. Every Star in Buckingham County komt uit op 28 augustus. En dit Nick Memories is de tweede single die inmiddels is uitgekomen van dat nieuwe aanstaande album. Album nummer 4 inmiddels van deze band. Dus Dogwood Tales. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek van de band Banji. En zij brachten de single In Motion uit. En dat is voor het eerst sinds een jaar of 3 dat er nieuwe muziek uitkwam van Banji. Het is een nummer over dat je eigenlijk een beetje vastzit, denk ik. Ik denk dat je dat zo kort kunt samenvatten. Maar goed, fijne nieuwe muziek dus van die band Banji. En fijn dat ze ook weer terug zijn. Dat geldt overigens ook voor Tremors, want die hoorde je daarvoor. Ook een nieuwe single uit. Plovdiv, zo denk ik dat ik het moet noemen. Ja, ik was al de hele tijd aan het nadenken, hoe moet je dit nou uitspreken? Maar goed, dat is nieuwe muziek en ook de aankondiging van een nieuw album dat gaat verschijnen. Dat nieuwe album gaat dit najaar uitkomen. Het is getiteld Blister en komt uit op 9 oktober. En de band kondigt dan tevens ook een grote tour aan. Met onder andere een optreden in Breda, zie ik gemeld staan. Maar ook door de rest van Europa. Dus dat belooft een hele grote tour te gaan worden voor deze band Tremhouse. Wat ze overigens ook al jaren aan het doen zijn. Toeren dwars door Europa. Dus in die zin verandert er niet zoveel.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, gaan we eens even kijken wat het komende dagen qua weer gaat doen. Op dit moment is het even droog in Altena. Maar er kan vanavond en vannacht zeker ook nog wel een buitje gaan vallen. Langzaamaan wordt het wel wat droger hoor. Morgen in de ochtend dan is het sowieso droog. Maar ook in de nacht is het waarschijnlijk wel droog. Het koelt vannacht af tot een graadje of 11. Morgen in de ochtend dus droog, maar wel bewolkt. In de middag dan trekt er weer een neerslag het land binnen. En wordt het uiteindelijk een graadje of 19. De nacht van zaterdag op zondag wordt het 13 graden. Zondag overdag meest droog, graadje of 20. En we zien dan af en toe de zon tevoorschijn komen. Daarmee is de buiigheid overigens nog niet over. Want maandag dan keert de regen gewoon weer terug.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Een Apache-gevechtshelikopter van Defensie Helikoptercommando heeft woensdagmorgen een voorzorgslanding gemaakt in de gemeente Altena. Technici van het 301 Squadron onderzochten ter plaatse een storing. Over de aard van het mankement werden geen details bekendgemaakt. Nadat het probleem was verholpen, kon de helikopter veilig terugkeren naar de vliegbasis Hilserijen. De Apache werd onder meer ingezet voor verkenningen, bescherming van troepen, begeleiding van konvooien en ondersteuning bij opsporingsacties. De gemeente Altena zoekt 1 exploitant voor de dorpshuizen Het Vlechtwerk in Werkendam, De Dussenaar in Dussen en De Aalburgt in Wijk en Aalburg. De ondernemer moet zorgen voor gastvrije en levendige ontmoetingsplekken voor inwoners en verenigingen met een gezonde financiële bedrijfsvoering. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De exploitant wordt verantwoordelijk voor onder meer schoonmaak, onderhoud en naleving van regels. Kandidaten moeten aan verschillende eisen voldoen, waaronder het beschikken over de juiste papieren en een onbesproken gedrag. In het plangebied van woningbouwproject Genderen Zuid zijn 2 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie ruimt de bommen op 22 juli. Om de veiligheid te waarborgen worden speciale maatregelen genomen, waardoor de gevarenzone beperkt blijft tot ongeveer 70 meter. Op 18 juni organiseert de gemeente een bewonersavond om omwonenden te informeren over de ruiming en de veiligheidsmaatregelen. De fonds zorgt voor vertraging van het woningbouwproject. Na de ruiming wordt het terreinbouw rijp gemaakt en kan de verkoop van de woningen starten. En in Sleewijk zoekt de politie 2 mannen die voor €1400 aan spullen hebben gestolen bij een Albert Heijn. De diefstal gebeurde op 28 januari, maar de verdachten zijn ruim 4 maanden later nog niet aangehouden. Op bewakingsbeelden is te zien hoe één man vooral wasmiddelen in een tas stopt die hij bij de ingang neerzet. Een tweede man pakt de tas vervolgens op en loopt zonder te betalen naar buiten. Daarna vertrekken de twee in een auto met een Roemeens kenteken. De politie vermoedt dat de deur al vaker op deze manier heeft toegeslagen. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena.

hoorde je met The Underdog. En dat singeltje kwam uit in 2007. Daarvoor hoorde je ook nog muziek van het Amerikaanse bandje Sugar Ray. Wat we eigenlijk kennen van een tweetal singles. En in dit geval hoorde je het nummer Fly. Even terug in de tijd dus in het programma Joosten in het weekend. Met snel door met de nieuwe muziek. Vandaag kwam het nieuwe album uit van Dead Cab for Cutie. Het album is getiteld I Built You a Tower. Daarop prachtige nieuwe muziek te vinden. Waaronder ook deze Stone Over Water. Dit is de nieuwe Dead Cab for Cutie.

Vandaag kwam het nieuwe album uit. En je hoorde de albumtrack Stone Over Water. Ja, en dan is er ook weer nieuwe muziek uit van de band Weezer. Ja, ik vind het grappige met deze band Weezer is dat ze enorme, enthousiaste, fanatieke aanhang hebben. Dat is echt bizar. En er is ook gewoon al een Wikipedia-pagina aangemaakt over de nieuwe single, die dus gewoon vandaag uitkwam. En die is gewoon ook al serieus gevuld. Dus ja, zo werkt dat bij Weezer. Voor mij is er ook iets als een Weezerpedia, als ik me niet vergis. Daar staat echt alles over de band is daar te vinden. Maar goed, vandaag kwam er dus een nieuwe single uit. We Might As Well Be Strangers is nieuwe muziek. Afkomstig van het aanstaande nieuwe album. Dat gewoon is getiteld Weezer. Maar zoals dat bij Weezer hoort, ook een kleur eraan gehangen. In dit geval de Gold Album. Het 20e album van de band Weezer. We Might As Well Be Strangers is...

French Kiwi Juice. Oftewel FKG. Artiest, producer en multi-instrumentalist die ja, wel een beetje doet denken qua sound aan een band als Jungle. Hij kondigt zijn vierde album aan dat op 11 september uitkomt. En op 19 oktober is hij te vinden in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daarvoor hoorde je ook nog de nieuwste Weezer van het aanstaande Gold album. We Might As Well Be Strangers samen met de Amerikaanse band Wednesday. Dus ja, daarmee hebben ze die samenwerking opgezocht. Zometeen, na het nieuws van 8 uur, ben ik bij je terug met nog een uur van dit programma Joost in het weekend. Voor dit uur gaan we eruit met nog meer nieuwe muziek. Bella en Sebastian is terug met It Only Takes One.

0: FM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
4: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
6: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
4: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen, België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's B.
0: beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
2: Joosten in het weekend.

Jay-Z en Your Favorite uit 2024, afkomstig van het album Romance, wat opeens een heel ander geluid liet horen van deze band. En het schijnt overigens dat de band al sinds begin dit jaar bezig is met nieuwe muziek te schrijven en op te nemen. Dus benieuwd wanneer er weer echt nieuw werk gaat uitkomen. Want ze hebben dat album Romance afgelopen jaar ook nog eens in de nieuwe versie uitgebracht. Zo'n deluxe versie met wat nieuwe muziek erbij. Maar sinds 2024, toen het album eigenlijk uitkwam, is er weinig nieuws verschenen van Fontaine's DC. Ja, de komende tijd zijn ze gewoon weer aan het toeren. Komen niet in Nederland over, zo, maar ik zie onder andere Zwitserland, Oostenrijk, Ierland. Dat lijkt me logisch. En bijvoorbeeld Spanje staan. Dus nou goed, daar is de band de komende tijd te vinden. Fontaine's DC dus met Favorites. Ja, daarmee begonnen het tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Met ook in dit tweede uur nog volop aandacht voor nieuwe muziek. Want er is vandaag veel uitgekomen. Ik telde 15 nieuwe tracks die ik mee heb genomen naar de studio. Die ga ik beslist niet allemaal aan je kunnen laten horen. Maar ik maak er toch nog een hele fijne selectie van. Ook in dit tweede uur van dit programma Joosten in het weekend. Maar we eerst terug gaan naar vorige week. Toen kwam er een fijn zomersplaatje uit van de band Jungle. Dit is The Wave.

14 augustus verschijnt het nieuwe album Sunshine van de band Jungle. En ja, met zo'n zomerse titel verwacht je ook heel veel zomerse klanken. En dat blijkt ook wel met deze nieuwe single The Wave van die band Jungle dus. Een erg fijn plaatje wat vorige week is uitgekomen. En op 3 november staat Jungle in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik zag dat er nog wel kaartjes beschikbaar zijn, maar wel voor zitplaatsen. Ik moet eerlijk zeggen, zeker bij dit soort muziek, dan wil je toch wel heel graag gewoon ergens op

En Something to Say kwam uit in 2004, stond op hun debuutalbum, maar was ook de allereerste single. En het debuutalbum heette toen de tijd The Keyword is Excitement. Something to Say dus van de Sheer. Daarmee gingen we even terug in de tijd. Maar het is tijd geworden om te gaan kijken naar de nieuwe muziek van vandaag. 15 nieuwe tracks meegenomen naar de studio die ik met heel veel plezier aan je ga laten horen. Niet alle 15 nu achter elkaar. Nee, ik heb er even 3 op een rij gezet. Als eerste nieuwe muziek van de Wodan Boys. Blind Silent komt er zo meteen voor je aan. En ook Pip Blom heeft een nieuwe muziek uit. Alhoewel, ja, de vraag is even, noem je dit nieuwe muziek? Want Hours is het nummer dat in een speciale 2026 editie is gestopt. Dus Hours 2026 edition komt er zo meteen voor je aan. En ook nieuwe muziek van de DMA's Hurricane. Zo heet de nieuwe single. Ook die is voor je onderweg. 3 nieuwe nummers achter elkaar dus in dit programma Joosten in het Weekend.

0: heerlijke nieuwe muziek van de DMA's, Jordan Hurricane. Afkomstig van het aanstaande nieuwe album dat in augustus gaat uitkomen van deze Australische band. Ze komen uit Sydney. In februari gaan ze toeren door Engeland. Zeer benieuwd of ze daarna ook nog naar het Europese vasteland gaan komen. Dat gaan we beslist nog wel even in de gaten houden en wellicht ook nog horen. Daarvoor ook nieuwe muziek van Pip Blom. Alhoewel, nieuwe muziek? Ja, eigenlijk niet echt. Je hoort het nummer Hours. Dat is 10 jaar geleden uitgebracht door de band. En nu in een 2026-versie gegoten. Dat allemaal omdat Pip Blom 10 jaar bestaat. Dat doen ze door het uitbrengen van deze muziek. Maar ook komt er, wat ik begrijp, een boek aan en een cd. Dus ja, dat gaan we even in de gaten houden hoe dat verder gaat klinken. Want ik ben zeer benieuwd natuurlijk naar die cd. Maar ik ben ook eigenlijk wel benieuwd naar het boek. Wat daar dan in komt te staan. En daar weer voor ook nog nieuwe muziek van Wodan Boys. Blindsided is de nieuwe single. Single nummer 2 eigenlijk van dit jaar. Want eerder dit jaar bracht ze ook nog Don't Be Silly uit met Barry Hay. Maar goed, de eerste nieuwe singles. Solo Wodan Boys kunnen we wel zeggen. En benieuwd of er dan ook weer toegewerkt gaat worden naar een album. Want deze kenden wij nog niet. Blind Decided dus als nieuwe muziek van Wodan Boys.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Ja, kijk ik even naar buiten. Het is nog steeds droog. Dat is dan het kleine voordeel. Maar er kan zeker vanavond nog wel een buitje gaan vallen. Vannacht wordt het dan wel meest droog. En koelt het uiteindelijk af tot een graadje of 11. Morgen in de ochtend is het ook meest droog. In de middag dan trekken er weer buien het land binnen en wordt het uiteindelijk een graadje of 19. De nacht van zaterdag op zondag 13 graden. Zondag overdag graadje of 20. Dan wel kans op wat zon. Maar ook dan kunnen er van tijd tot tijd wel wat buien gaan vallen. En de dagen daarna blijft het een beetje fris wellicht. Nou, niet fris voor de tijd van het jaar hoor. Het wordt toch nog net iets rond de 20 graden. En iedere dag eigenlijk wel kans op wat regen.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De gemeente Altena heeft de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in de eerste helft van 2026 gehaald en zelfs licht overtroffen. In plaats van de afgesproken 38 kregen 39 statushouders een woning in de gemeente. Voor de rest van het jaar moet Altena nog 52 statushouders opvangen. Landelijk blijven veel gemeenten achter bij hun doelstellingen, waardoor vergunninghouders langer in asielzoekerscentra verblijven. Volgens recente cijfers wonen inmiddels 190 voormalige asielzoekers en hun gezinsleden die tussen 2022 en 2024 met inburgeren begonnen uiteindelijk in Altena. De provincie Noord-Brabant organiseert op woensdag 17 juni een inloopavond over de verkeersplannen voor de N267. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 6:30 tot 9:00 in de Bubeglu in Wijk en Aalburg. Samen met de gemeente Altena en Heusden werkte de provincie aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Bij de Common komt een turbo-rotonde met 2 rijstroken om files te verminderen. Ook worden aanpassingen gedaan aan het kruispunt Heesbeenseweg, waaronder een middeneiland dat oversteken veiliger moet maken. En de Rekenkamer Altena concludeert dat de gemeente wel een duidelijke visie op dienstverlening heeft, maar die onvoldoende in de praktijk uitvoert. Daardoor ervaren inwoners wisselende kwaliteit, onduidelijkheid en soms een gebrek aan terugkoppeling. Ook ontbreekt een volledig overzicht van prestaties, waardoor bijsturen lastig is. De gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer te weinig inzicht om goede toezicht te houden. Aanbevolen wordt om meetbare doelen vast te stellen, zaakgericht werken te verbeteren, de raad nauwer te betrekken en de afhandeling van de WO-verzoeken en openbaarmakingen van informatie te verstrekken. En de damesafdeling van voetbalvereniging Noal 32 viert het jaar haar 50-jarig bestaan. Daarom organiseert de club een feestelijk jubileumweekend. De activiteiten begonnen met een 7-7 toernooi, waaraan verschillende voetbalverenigingen deelnamen. Op vrijdagavond is er een reunie van huidige en voormalige speelsters en stafleden. Zaterdag staat een gezamenlijke lunch op het programma. Het weekend wordt afgesloten met een feest in jaren 70 stijl. De damesafdeling van Noah 32 werd officieel opgericht op 26 april 1976. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ja, lang geleden dat ik deze heb gehoord. Hoor. Ik weet DJ hoorde je van The Thin Things. Dat was muziek uit het jaar 2008. Afkomstig van de eigenlijk officieel de dubbele A-kant van het nummer That's Not My Name. Want dat werd uiteindelijk ook een hitje. Maar vervolgens besloten mensen toch beide maar even uit te brengen. Want later is dit Kweet DJ opnieuw uitgebracht in 2008 als gewoon eigen single. Dat snap ik ook, want anders was dit gewoon vergeten, denk ik. 2008, dat was het jaar waarin die uitkwam. En daarvoor hoorde je ook nog No Surprises van Radiohead. En daarmee keerden we terug naar het jaar 1998. Even terug in de tijd dus in dit programma Joosten in het weekend. Nou, snel terugkeren naar de hedendaagse nieuwe muziek van vandaag. Dit is de band Ovenpass.

1980. Een band uit Birmingham, die heet Overpass. Debuutalbum Elsewhere Always kwam vandaag uit. En Fall in Love is een track afkomstig van dat debuutalbum. En mocht je de band live willen gaan zien, 18 september staan ze in de Tolhuistuin in Amsterdam voor een optreden. En ja, er zijn nog kaartjes beschikbaar, zie ik dus. Nou goed, mocht je ze daar live kunnen, dus gaan aanschouwen, deze band. En vandaag kwam er een deluxe versie uit van het meest recente album van Beaches. En

Een Nederlands-Duitse band. Fiat geheten. En Blame is nieuwe muziek van deze toch wel zeer nieuwe band. Zijn dit jaar geselecteerd voor de popronde. En in het najaar, dus september, oktober, kun je ze in menig stad dus gaan zien tijdens die popronde. Daarvoor hoorde je ook nog de Beaches met Perfect 10. Is afkomstig van de deluxe versie van het album No Hard Feelings dat vandaag is uitgekomen. En de Beaches zijn te vinden dit jaar op Pinkpop. Kun je ze daar dus live gaan zien. Ja, daarmee kwamen we aan het einde van dit programma Joost in het weekend. Wat mij betreft graag tot volgende week ben ik bij je terug met wederom weer heel veel nieuwe muziek. En voor deze Joost in het weekend gaan we eruit met de prachtige love song aan de stad Glasgow van de band The Snuts. Wat mij betreft dus graag tot volgende week. Zijn wij terug met een nieuwe Joosten in het weekend. Hoi!

0: is AFM.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd.

0: prijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
7: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee. Dat is mijn idee.
9: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
10: non-stop muziek.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
5: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
4: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
4: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken?
1: Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
2: non-stop muziek.
10: Dit is

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: je inkomen verandert, tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
6: non-stop muziek.
11: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: De muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.